De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken daar. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich vandaag niet verder verspreid, maar het is nog steeds niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd konden vanavond wel weer naar huis. Op een bedrijventerrein in IJsselmuiden bij Kampen is vanmiddag een explosie geweest en daarna brand. Waarschijnlijk was het een drugslab dat ontplofte. Er vielen geen gewonden. In de zoektocht naar twee verdachten is een burgernetmelding verstuurd. Een van de twee is opgepakt. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman is ontslagen, maar zegt niet waarom. En bij een vechtpartij in een shawarmazaak in Den Bosch zijn 3 mensen gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Een man kreeg ruzie met de medewerkers over het eten. Daarop liep hij naar zijn auto en kwam hij terug met een honkbalknuppel waarmee hij het personeel te lijf ging. Wat er mis was met het eten is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en het is bijna overal bewolkt. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Morgen in het oosten eerst nog regen, later meer zon en net als vandaag een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet ver verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd, konden gisteravond wel weer naar huis. De FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het weer dan, van weer online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker twee plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze stroobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg, vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Het weer dan van weer online. Vanochtend bewolkt met in een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Univé kan een scheurtje in de vooras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Hans hier.

dat is altijd lief, hè? Als dat tegen jou gezegd wordt. All I want is you. Muziek van Andy Grammer. Ja, het is zomaar een stevig popplaatje met her en der wat strijkers. Een refrein dat met volle kracht binnenvalt. Handclaps. Kortom, een fijne plaats om deze dinsdagochtend mee te openen. De nieuwe single van Andy Grammer, All I Want Is You, op Ice Radio. Ja, 16 oktober, dan gaat er een nieuw album van deze man verschijnen. De titel Big Stupid Heart gaat het meekrijgen. En het wordt een album met ongeveer 13 nieuwe tracks. Nou, dit was de eerste die vorige week al een beetje met een preview werd vrijgegeven. En afgelopen vrijdag kwam deze single dan officieel helemaal uit. Nou, over nieuwe singles gesproken. Het komende 2 uur bij Hans hier alleen maar weer nieuwe singles die de afgelopen week verschenen. En waarvan ik denk, daarvan wil ik jou er een heel aantal laten horen. En dat gaan we dus ook doen.

het is toch wel bijzonder, hè? Hoe kom je op bepaalde ideeën om een tekst over te schrijven? Ay bendito. Het is een beetje Spaans, hè? Tenminste een beetje Spaans. Het is volledig Spaans. Het is met name wel bekend uit Puerto Rico, die kant. Het is een uitdrukking en die uitdrukking wordt eigenlijk een beetje vertaald als ach gezegend. Het is een beetje een stopwoordje, hè? Als je medelijden hebt, vertedering zoek bij iemand van ach arm schaap of ach lekker ding, weet je, dat soort dingen. Daar wordt het voor gebruikt. En daar kun je dus ook een zwoele zomerse plaat van maken, dat blijkt me weer. Benny Blanco kwam voorbij en daarvoor Frenna. En hij deed het samen met Eddie. En dat heette DJ hier op Ice Radio.

0: Louisville, these country folk figured out how to make a way. Our people made something out of nothing. It's always been magic in our DNA. From our art, our poetry, to the music we would play, the whole world watched as our black renaissance was put on full display. We were raised right, traditions were passed down, we welcomed new life. We had our own doctors and banks, we had our fair share of unfair fights. We weren't all rich, but this felt like a small piece of heaven. We spread love from the lake to state, from 31st to 47th.
1: Ik hoorde deze plaat van de week voor het eerst voorbij komen. En ik was eigenlijk meteen echt verrast door deze plaat. En de verrassing zat met name in de combinatie tussen de stem van Lala Hathaway en de gesproken woorden van niemand minder dan Ivy J. Beter bekend als James Ivy Richardson II. Dat is een Amerikaanse performance dichter, oftewel een spoken word artiest. En juist die twee bij elkaar, dat stukje wat hij dan vertelt en dan gelijk de zanger achteraan van Lala Hathaway. En dan ook nog een beetje in die soulversie. Maar goed, verkocht, hè, kun je er bijna zeggen. Ik tenminste wel. De voormuziek van Carl Wetzel samen met Engel Ella Langley. Een dame die natuurlijk op dit moment ook redelijk een hit scoort met Choose in Texas. Nou, ze hebben ook samen een plaat gemaakt. En ik moet zeggen, die vind ik eigenlijk bijna net zo mooi als die Choose in Texas van Ella Langley op zich. De titel was Jaded. En dit is muziek van Lucas Graham, Before You Go.

muziek voor de zondagmorgen. Of misschien ergens nog een verlaten zomeravond die redelijk zwoel aanvoelt. Ja, zet er een saxofoon bij, hè, en dan krijg je dit soort muziek. Heidi Ten, ze deed het samen met Tony Action Jr. Dat is een saxofonist. Dit was een plaatje van haar, Coffee on Your Sleeves. En ik moet je zeggen, ja, die saxofoon, hè, die doet het bij mij. Dat is een instrument. Ja, mevrouw zal wel zeggen als ik jouw saxo zie. Hè, maar goed, de saxofoon, als dat in muziek zit, dan zit je bij mij eigenlijk al gelijk met een punt of 10 voorsprong. Nou, Lucas Graham, die zat er nog voor. En zij hadden het over Before You Go. En dit is Sian samen met Alaya Starr.

Is hij lekker of is hij niet lekker? Hè? Gekozen door de DJ's van Ice Radio. Als zijnde de Icebreaker van deze week. De nieuwe single van Kasabian. Nothing Better Than This. En daarvoor hadden we Aya Star samen met Sian. Een Heaven Baby. Hey, de afgelopen weken heb ik al een aantal oude zangeressen gedraaid. En dan moet je denken aan de oude zangeres van Royce Royce. De oude zangeres van Chic. Deze week kwam ik weer een dame tegen. Op haar 77ste laat ze zich nog steeds niet vastzetten in het verleden. Ze is van Schotse afkomst en wij kennen haar in Nederland misschien onder andere van Boom Bang A Bang uit 1969 en een hitje uit 1974 wat geproduceerd werd door David Bowie, The Man Who Sold The World. Ik heb het over de zangeres Lulu. Afgelopen week verscheen van haar een hele nieuwe single en die is het luisteren echt wel waard.

niet helemaal een chanson, hè? Ja, maar Frans is het wel. Daar is geen spel tussen te krijgen. De zanger Disease doet het op dit moment ontzettend goed in Frankrijk. 2 singles in de hitlijsten en dit was zijn 2e plaatje, Maniac. En daarvoor de zangeres Lulu. Hè, in 2015 bracht ze nog een album uit, Making Life Rhyme. En binnenkort gaat er een nieuw album van haar verschijnen. Dat krijgt de titel Let the Girl Sing Out. Het nummer wat je net hoorde, hè, I'm in Love Again, schreef ze onder andere met haar broer Billy Laurie. Nou, we houden je natuurlijk op de hoogte hier op Ice Radio. Mocht er meer van dit album gaan verschijnen, blijf gewoon luisteren. Zeker ook naar Hans hier, want als er wat nieuws vandaar is, dan zal ik dat zeker laten horen. Over nieuwe platen gesproken. Alleen maar nieuwe platen. Zometeen Mart Hoogkamers, een nieuwe single Kroegen in de Hemel. Maar nu is Friday. Suddenly.

wel wat mp3'tjes hier, wa? Wafkes, we hebben hier wafkes, wa? We hebben geen mp3. Nee.

Ja, ik hoor het je bijna brommen. Hey Hans, is alweer het tweede Nederlandstalige plaatje dit uur. Kan je het je vertellen? Het komende uur komen er nog twee voorbij. Ik ga mijn best doen voor je. Mart Hoogkamer, Kroegen in de Hemel. En daarvoor zat natuurlijk Friday, Hang Can't You Stay. Hey, als we dan nu toch in de Nederlandse producten zitten, hè, met Mart Hoogkamer, kan de volgende er eigenlijk wel heel goed achteraan. Het is een hele jonge singer-songwriter. 17 jaar is hij nog maar. Wolfgang, zo heet hij. En dit is zijn nieuwe single. Dat heet Sleepwalking.

Ja, van de week hoorde ik deze plaat voor het eerst voorbij komen. En toen begon ik eigenlijk gelijk een beetje te denken van, hé, dit lijkt ergens op. Het klinkt me zo bekend in de oren. En ik moest even diep spitten in mijn geheugen en toen dacht ik in een keer, verdomd, weet je waar dit op lijkt? Dit lijkt op muziek van Eric Bennett. Nou, dat blijkt ook wel. Van toen ik een beetje ging zoeken op internet naar deze man, Joe Leon, toen bleek het ook wel dat het de leerling zou zijn van Eric Bennett. Kortom, Eric Bennett die heeft hem een beetje onder zijn hoede genomen en die heeft hem wat meer wegwijs gemaakt in de muziek. Nou, Safety, zo heette het plaatje en ik moet zeggen, ik ben er wel verzot op. Nou, daarvoor de jonge Wolfgang en Sleepwalking. Ik ga er sowieso nog eentje draaien en dat is deze nieuwe van Natasha Bedingfield.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens regiozender Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Het weer dan van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland. En dat was de ANP Nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Hans hier.

Ja, dat was even schrikken. Ja, wat een teringherrie. Nee. Het is helemaal geen teringherrie. Het is een fijne plaat om naar te luisteren. The Outsiders samen met Frontline. The Rebels at the Frontline. Zo heet dit deze plaat dan ook. En de zangeres die je erop hoorde is een Nederlandse dame. Diandra Fai. Dan hoop ik dat ik het goed uitspreek. En toen ik deze stem hoorde, dacht ik, die zou volgens mij, behalve bij deze muziek, ook heel goed uitkomen. Bijvoorbeeld bij een symfonische rockplaat. Die stem, ja, die zie ik. Die zie ik daar gewoon in thuis. Dus ik ben benieuwd of ze dat ook zou kunnen. Hans hier op de dinsdagmorgen. Het tweede uurtje alweer even na 11. En ook dit uur ga ik je meenemen met alleen maar nieuwe plaatjes. Laten we van start gaan met deze van Jungle. Hier is Sunshine.

is wakker, hij is scherp, hij is... Nou ja, wakker in ieder geval. Hans hier, met Hans Beers op Ice Radio.

is de stem van Robin Daniel Skinner, beter misschien bekend als Cave Town. Een man die onder andere singer-songwriter is. Hij is producer van platen. Hij is een vrij grote YouTuber. Want als ik zie dat hij bijvoorbeeld 2,26 miljoen subscribers heeft in zijn channels. Dan doet hij het op alle vlakken toch wel eigenlijk heel erg goed, deze man. Zijn single kwam van de week uit, Big Strong Man. Nou, waarschijnlijk is hij dat dus ook wel. The Four Sunshine, afkomstig van de Engelse formatie Jungle. Een beetje een modern soul collectief, hè, uit Londen vandaan. Mocht je van deze muziek houden, ze staan binnenkort ook in Nederland te beluisteren. En wel dinsdagavond 3 november. Dan staan ze namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten, of die er nog voor zijn, dan moet je even kijken op internet. Dat durf ik zo 1, 2, 3 niet te zeggen.

0: Another Proof.
1: Ja, het is eigenlijk een liedje wat gaat over onzekerheid, hè? En de hoop op betere dagen. The Proof. Een plaatje van net 2 minuten. Ja, alsof het niet langer kon of niet korter kon, hè, in dit geval. Maar goed, wel een fijne plaat om te horen. En je hoorde hem voorbij komen hier op Ice Radio. Bij Hans hier op de dinsdagmorgen. En daarvoor de muziek van Georgia Smith, I Light and You Light. Hey, afgelopen week kwam ik een single tegen en dat was de nieuwe single van Erykah Badu samen met The Alchemist. Het is een beetje een bijzondere plaat van ruim 6 minuten. Hè? Zo heb je een plaat van 2, zo heb je een plaat van 6. Maar een plaat van ruim 6 minuten, het is Jesse en hij is heel bijzonder. Er zijn ongetwijfeld mensen die er niet van houden, maar ga er gewoon even voor zitten en luister naar deze plaat. Hier is The Witch Doctor.

dat was hem dan. Het eerste Nederlandstalige plaatje van dit uur. En ik heb een lijst nog even nagekeken. Ja, het klopt. Ook dit uur komen er twee voorbij. Voor jou, voor deze keer. De nieuwe single van Van Dikhout, die heette Te Veel Is Niet Genoeg. En voor die plaat van Erica Badu samen met The Alchemist. Een van de beste hip-hop producers van zijn generatie. Staat onder andere bekend van zijn werk samen met Lil Wayne, Kendrick Lamar, Eminem. En mocht je hem willen zien en bezig zien, 27 augustus, dan staat hij ook in Amsterdam. Moet ik eens even kijken, in Melkweg staat hij volgens mij. Maar goed, fijn om te horen. Bijzondere plaat, hè? Dat zei ik al 6 minuten lang, samen met Erica Badu. Maar wel een plaat waarvan ik zeg, die moet je gewoon een keer gehoord hebben. Ja, meer ga ik er niet over kwijt. Dat was mijn verhaal van deze plaat. Hans hier bij Ice Radio, met Getting Older, hier is Gray.

hoe zeggen ze dat ook alweer, hè? Een appel valt niet ver van de boom, hè? Of goed, muziek wordt ook in de genen doorgegeven. Want het is familie van Sam Cooke, dat was hun overgrootvader. Het zijn de kinderen van Cecile en Linda Womack. En dan heb ik het over B.G., Kutja en Samani Womack. Drie zussen die een beetje de muziek maken, de klassieke soul, wat eigenlijk een beetje uit hun erfgoed komt. Hè? Maar dat combineren ze dan weer met een moderne, frisse benadering. En dat was in deze plaat eigenlijk wel heel goed te horen. Dat heette The Chauffeur. Daarvoor muziek afkomstig van Graham Hunt en Getting Older. Tijd voor mijn favoriet 3, want ook al draai ik dit uur en het uur ervoor alleen maar nieuwe singles die de afgelopen week zijn uitgekomen. Er zijn altijd een paar platen die wat dichter bij me liggen, of waarvan ik zeg, die vind ik echt fantastisch om te luisteren. En die zet ik dan weer op een rijtje in mijn favoriet 3. Onder andere muziek van Roger Taylor. Ik zie onder andere muziek van James Blunt. Maar ik ga beginnen met deze plaat. Serp samen met Khalid. En dat heet The Faded Eyes.

nou lekker zomers is, vrolijk is, gewoon lekker klinkt. Daarom is het mijn favorietje van deze week. James Blunt, Tastes Like Summer. Nou ja, dat omschreef ik al een klein beetje. Daarvoor Roger Taylor met I See You Now. Een plaat die hij afgelopen vrijdag uit liet komen. Het is een plaatje die eigenlijk een beetje gaat over zijn vrouw. Want hij zegt erover, we zijn behoorlijk langzaam. En ik denk dat je, wanneer je iemand echt leert kennen, afhankelijk niet alles van die persoon ziet. Maar zodra je de persoon werkelijk kent, dan denk je, oh ja, nu zie ik het. En dat is eigenlijk het verhaal van deze plaat. Hij deed eigenlijk alles zelf. Hij bespeelde de drums, de basgitaar, de elektrische gitaar, de piano, de keyboards en natuurlijk de zang. En dat gaat allemaal uitkomen op zijn zevende soloalbum, wat 17 september gaat verschijnen. Violence Insane in a Beautiful World. Oftewel de nieuwe single van Roger Taylor. En dat heette I See You Now. En we begonnen deze Vavo 3 met de muziek van Sepp en Khalid. En ze hadden het over de Faded Out. Nou, ben je weer compleet op de hoogte, denk ik, van wat waren mijn favoriete liedjes? Maar er kwam zoveel moois uit. Sommieux bijvoorbeeld, met Feels Part 2.

0: kwam zoveel mooie platen uit. Het was een week waarin ik eigenlijk geen moeite had om te kiezen welke platen ik op deze dinsdagmorgen voor je mee zou nemen. De script hoorde je met Grow Old With Grace en daarvoor Sommieu en Feels Part 2. Hey, ik ga er nog twee voor je draaien, waarvan eentje maar een klein gedeelte. Dat is de single van Ronnie Flex samen met Lil Kleine, Smaak naar Water. Ik beloof je, die neem ik volgende week alsnog voor je mee. Maar deze wil ik je zeker nog laten horen. Ook deze is een beetje bijzonder, maar als je er goed voor gaat zitten, is hij wel fantastisch. Ghostly Morning Man, afkomstig van Michael Prince. Hey, wat mij betreft, tot volgende week bij Nieuwe Hans hier.
1: It will probably take me 1,000 years.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouane Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser. En dat was de ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsjes smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open, maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser. En dat was de ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen 2 mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. Een van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigde de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. En twee dan, van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden. En dat was de ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music.

Lekker hè? Hallo, we zijn aan het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden en Twilight hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie en ik heet je van harte welkom in deze nieuwe aflevering. Het volgende liedje is van Harry Chapin. WOLD, The Morning DJ. Hello.

Het is wel gebaseerd op een waargebeurd verhaal hoor, over hemzelf. Hij werkte bij verschillende radiostations in Amerika. En hij trok steeds verder van huis en belt zijn vrouw en probeerde eruit te leggen wat hij nu is aan het doen is. En dan ging hij van de AM naar de FM. En AM is eigenlijk veel sterker in Amerika, want dan heb je een groter bereik. Dus als je bij een AM-zender zit, verdien je veel meer centjes. Afijn, een heel lul verhaal om op te noemen. Maar wat een goede plaats, zeg. Harry Chapman hier op Ice Radio, WOMD. I am the morning DJ. Zometeen Toto at Sprocket. En dit is Maroon 5.

En zo heette die Azizam, Ed Sheeran, daarvoor nog Toto met Sprockers hier op Ice Radio. Geen playlist, maar was hij. En Walk on the Ocean. Het volgende liedje is uitgebracht na de dood van Jim Morrison. Het eerste album wat uitkwam na de dood van Jim Morrison was Other Voices. En Robbie Krieger en Ray Manzarek namen eigenlijk de meeste zang voor hun rekening. Zo ook bij dit plaatje. En wat een lekker plaatje is dit. Tightrope Ride. Dit zijn de Doors.

Van zijn eerste soloalbum Sailing to Philadelphia uit 2000, Mark Knopfler en What It Is. Ja, goede plaat. Het hele album was eigenlijk een beetje meer gebaseerd op folk, blues en Amerikaanse rootsmuziek. Vandaar deze sound ook van Mark Knopfler. Ja. Zometeen doen we een blues van de bovenste plank. In het tweede uur ook. En het eerste en het tweede uur zit allebei in Omer en de Howlers. Ja, leuk hè? Maar eerst nog even, ja, goede platen. Zoals deze. Deze is ook leuk. Phil Collins, Two Hearts.

Lekker hè? In de blues van de bovenste plank. Omar en de Howlers, Bad in a Good Way. En heb jij een suggestie voor een goede bluesplaat? Nou, laat het mij gewoon weten. Is geen probleem. André@iceradio.nl. Je mag er ook twee aanleveren. Dan kan ik het eerste uur en het tweede uur draaien. Ja, joh, kijk maar. Kijk maar. André@iceradio.nl dus voor een goede bluesplaat. Zometeen Earth and Fire. Maar eerst, dit zijn de Doobie Brothers en de Doctor op

Ja, ze stierf op 31 juli 2026 laatste, hè? Op 79-jarige leeftijd na een lang ziektebed. En haar familie maakte dat bekend op 6 augustus. We hebben het over natuurlijk Journey Kaagman. Dit was een heel onbekend hitje van Earth and Fire, Wild and Exciting. Ik denk, ja, ik ga niet Weekend draaien. Ik doe deze. Dit is eigenlijk de muziek waar ze een beetje voor stonden, hè? Earth and Fire dus hier op Ice. En Wild and Exciting. En dit is Tic-Tac-Toe. Waarom?

Blijft altijd lekker, hè? Een beetje Amy Winehouse. You know I'm no good hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan op naar de vreemde eend. Ja, deze mevrouw zou er ook wel een beetje in passen, hoor, denk ik. Maar wat een prachtig plaatje. Kate Bush, Sensual World.

0: Mooi hè? Van het gelijknamige album The Sensual World was dit The Sensual World van Kate Bush hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Dan is het nu tijd geworden voor een plaat die een klein beetje anders is dan andere plaatjes.
1: De vreemde eend.
0: Tussen stevige rock, pop en soul is er eentje die heerlijk buiten de boot valt. Hij gebruikt vrijwel alleen maar zijn eigen stem. De bas, de drums en andere geluiden die je hoort zijn door hem vocaal gemaakt. En het gekke, het werd een enorme wereldhit. Het was de eerste a cappella single die nummer 1 werd in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
1: De vreemde eend.
0: Dit is Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't.
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Ja 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: The Music Garden.

Milo, you and me hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in het tweede gedeelte van de Music Garden. En voor het nieuws draaiden we nog Bobby McFerrin. En Don't Worry, Be Happy, ooit nog een keer gedaan door Alfred Lagarde. Ja, Johnny Camaro. Een covertje gemaakt, ja. Muziek onderweg van The Weeknd, Angie Stone, Kylie Minogue, UB40, Eurythmics, Eric Clapton. En dit is Tina Turner op Ice. We don't need another hero.

Wauw, zo heette het. Kylie Minogue. En daarvoor nog UB40. The Way You Do The Things You Do. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Het volgende liedje kwam uit in 2001. En het is gebaseerd op een sample van The Backstabbers van de OJ's uit 1972. Het is gemaakt door Angie Stone. Wish I Didn't Miss You. Zo

Ja, Sting kwam een keer thuis na een feestje en had een beetje te veel gezopen. En kwam in zijn hotelkamer terecht. En toen zei hij tegen zijn vriendinnetje, zijn huidige vriendinnetje, toen de tijd van... Ja, dat lijkt wel of ik op de maan loop, joh. Zo voel ik me nu. En dat heeft hij onthouden. Daar heeft hij een liedje over geschreven. Vandaar deze plaat, Walking on the Moon van The Police. Hier op Ice Radio, geen playlist, maar passie. Straks weer natuurlijk, reetjes op de bak. The Beatles, en dit is The Weeknd. Cry for me.

0: Maar hij heeft ook altijd fantastische, die aparte sound ook uit 1969 van The Beatles. En Come Together hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En zoals gezegd, tweemaal Omar en die Houders in de Blues van de bovenste plank. Dit is Snake Oil Doctor.

Snake Old Doctor van Omar aan de Houders en de blues van de bovenste plank hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Suggesties voor een bluesplaat, stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl, geen probleem. Muziek onderweg van Noodweer. Ja, leuk hè. 21 Pilots, Eric Clapton en dit zijn de Eurythmics. When Tomorrow Comes.

21 Pilots en Ride. Daarvoor nog Eric Clapton en Change the World hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks weer een double shot, maar eerst nog even deze. Ken je dit nog? Ja. Het Rotterdamse bandje Noodweer. In de disco. Boe!

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Het DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Nou, dat is lang geleden dat ik deze op de radio heb gehoord. Het zal een reden hebben, maar ik vind hem echt leuk. Noodweer in de disco.
1: Double Shot.
0: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dankjewel Mirjam de Graaf voor het insturen van jouw Double Shot. Hij is erg leuk hoor. Ik had hem. Ik moest even nadenken. Ja, inderdaad. In de Double Shot van Mirjam zit Little Steven en Bruce Springsteen. Zometeen Little Steven met Bitter Fruit. Maar nu eerst Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En wat is nou die overeenkomst? Juist, Little Steven zat in de E Street Band. Bij Bruce Springsteen dus. Dat is dus die overeenkomst. Hey, veel plezier ermee.
1: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis, maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Just what is it that you want to do?
6: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
7: Well, wait, baby, let's go.
6: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter daarvan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al 2 verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaar cel geëist tegen 2 straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja 21. Ja 21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt, wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Minister Heijnen van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijnen blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde die pro- en ja-21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis. De wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten. Maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten, ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het weer van Weer Online? Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: thinking about.
1: Ice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Eye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.